punks die naar buiten treden met een bed of een blaadje zijn er een heel stel die niks doen, maar zich wel punk noemen. Het enige wat punk aan ze is dat ze een rotzooi trappen. En dat noemen ze dan zich afzetten tegen de maatschappij. Als je ergens tegen wil afzetten, dan moet je dat wel gericht doen. Niet zo dat onschuldigen er de dupe van worden. Volgens mij betekent punk meer dan agressie en verveling. Het betekent ook het voor jezelf een beetje draaglijk maken in deze klote wereld. Deze maatschappij kun je niet meer verbeteren. Dat hebben die hippies en de provo's al geprobeerd. Laat je niet langer door anderen leven. We hebben niks te verliezen. Geen huis, geen baan, geen toekomst. Het wachten is op de neutronenbom die aan al deze misstanden een einde moet maken.

Pascal Bonfuckers ontstonden in vrije plaatsen, leefden door in vrije plaatsen, zullen waarschijnlijk ooit op een dag sterven in vrije plaatsen. God, ik haat vrije plaatsen. Ja, het bloeit onder de aarde. Hoe meer ze het asfalt aanstampen, hoe meer er broeit onder de aarde. Yo. Yo. Yeah. Dus gooi die lijken uit de kast. Dus gooi die lijken uit de kast. Yeah. Tijd voor een kleine bekentenis.

Hello, this is Dr. Clangadoom, Dr. Clangadoom, Dr. Clangadoom, Dr. Clangadoom, nummer 42. Nummer 42 alweer en een aflevering met outsiderish muziek. Outsider muziek. Dus schrik niet, waarde en ook geachte fans. Jullie krijgen gewoon muziek door, ja. Zat er toch al in. Het moest vroeg of laat gebeuren. En nu is het zo, helaas. Muziek. Het is niet anders. Oké. Dan gaan we het doen.

je ogen open, lopen, zingen. Stilstaan, genieten van de dingen. De geluiden opstaan. Blijven geloven met je ogen open in het donker, in het licht, niets

simpel is. Alles wat ik aanraak, roep vaak, schiet, raak, ik loop met de dingen zingen in het afgelopen verhaal beginnen wringen. Geloven dat alles opnieuw kan beginnen. Ik loop rustig door. Kijk rond. Het is allemaal zo slecht, nog niet.